doek de ritme versnellen cirkel. Eend, hezel, het geluid bonkt ter in de doos. Zing met mij mee, zieke dier van de oude aarde, mond de wolfsprekers. Samen met je broers en zussen, jou.